0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratu kama chaya chimorgaiku zich arina wakichita
0: zich arina
1: zich arina
0: zich arina
1: kausa inin